Ik wil dat hebben betekken. Het zal niet langer na het storm. Mijn dood wil ik hem